De contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Küttler speelden het Grand Duetto nummer 1 van Giovanni Bottesini. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Grand Duetto nummer 2. En in dit duet komt Beethoven om de hoek kijken.

Dat was van Giovanni Bottesini het Grand Duetto nummer 2 voor twee contrabassen. U hoorde Ovidiu Barilla en Wolfgang Küttler. Van dezelfde componist en dezelfde uitvoerende, het Adantino uit het derde Grand Duetto.

Tot zover het Adantino uit het derde Grand Duetto met de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Küttler. We gaan nu verder met het cellokwartet Amsterdam. Zij spelen Dans uit deux pièces van de Belgische componist Jozef Jongen.

0: En dat was tot besluit het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee grand piano's van Bechstein uit 1870 met twee stukken van Ferdinand Oberstadt. Dit programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Massene en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enesco liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

Dit is de concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. George Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van George Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

En dat was tot slot Legine van César Franck met het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de derde aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden om zich of zich hebben aangemeld mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. En deze oorlog wordt ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven hun verdere leven getekend door de opgelopen blessures. We geven een postuum eerbetoon aan deze componisten, met vandaag aandacht voor de muziek van een aantal Britse componisten. We beginnen met de Verlern Songs van de Schotse componist Cecil Cold in een arrangement voor ensemble en sopraan van Julien Salamcour. De composities van Coles werden pas in 2001 bij toeval ontdekt en dat gebeurde tijdens de renovatie van een school waar Gustav Holst destijds werkte. En Coles had zijn werken bij deze Holst in bewaring gegeven toen hij met zijn legeronderdeel naar Frankrijk vertrok. U hoort het Hornstein Ensemble met de sopraan Barbara Krieger, de Verlern Songs.

De Verlijn Songs van de Schotse componist Cecil Coles door het Hornstein Ensemble met sopraan Barbara Krieger. Dan gaan we verder met drie liederen van William Dennis Brown. Hij kwam in 1915 om het leven als marinier tijdens de gevechten bij Gallipoli in de hak van Italië. U hoort de tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, in achtereenvolgens Arabia, Epitaph on Salad Hill Pavey en To Graziana, Dancing and Singing.

De tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, met drie liederen van William Dennis Brown. Tijdens een studie werden Francis Purcell Warren en Herbert Howells goede vrienden. Howells gaf zijn vrienden bijnamen en zo werd Warren Bunny genoemd. De vriendengroep werd geportretteerd in Howells' compositie The Bees. Warren vocht in 1916 in de slag bij Somme. En hij werd vermist, maar zijn lichaam werd niet gevonden. Er zijn niet veel composities van hem bekend. Uit zijn Five Short Pieces for Violoncello uit 1914, wat dus wel bekend is, hoort u de delen A Sunday in Autumn en Kettle Song. En die werken worden uitgevoerd door Stephen Isserlis, cello, en Stephen Hooch, piano.

Twee delen waren dit uit Five Short Pieces for Violoncello uit 1914 van Francis Purcell Warren door Stephen Isolis cello en Stephen Hughes piano. Veel carrières werden door de oorlog afgebroken, zo ook die van de Engelse componist, pianist en organist Ernest Farrer. Farrer studeerde onder andere bij Charles Villiers Stamford en was bevriend met componist Frank Bridge. Hij stierf amper twee dagen aan het front in september 1918 in de Zuidvallei van de Somme. U hoort van hem de Vagabond Songs opus 10 in een uitvoering door de bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson. En die drie delen zijn The Wanderer's Song, Silent Noon en The Roadside Fire.

De Vagabond Songs, opus 10, hoort u in een uitvoering door bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson, een compositie dus van de gesneuvelde Ernest Farah. Tot de vriendengroep van de eerder genoemde Herbert Howells behoorde ook de dichter en componist Ivor Gurney. Zijn bijnaam was Bartholomew. En ook hij was een van de vrienden die door Howells in zijn compositie The Bees werd neergezet. Al vroeg was bij Gurney een geestelijke kwaal ontdekt en zijn oorlogservaringen, inclusief de blootstellingen aan gasaanvallen, hebben het nodige daaraan toegevoegd. Hij bracht de laatste 15 jaar van zijn leven door in psychiatrische ziekenhuizen, maar desondanks heeft hij veel geschreven en gecomponeerd. We laten twee composities van hem horen, te beginnen met de liederencyclus Ludlow and Team, dat uit 7 delen bestaat. De uitvoering is door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hume en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello.

En tot slot van deze uitzending hoort u het ensemble nogmaals. Ze gaan nu spelen van Ivor Gurney, de compositie in Flanders.

Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Paganini. De Italiaanse componist Niccolò Paganini wordt geboren in 1782 te Genua. Hij overlijdt op 57-jarige leeftijd in Nice. Zijn eerste lessen op viool en gitaar krijgt hij van zijn vader, een havenarbeider. De lessen gingen gepaard met stokslagen, maar de resultaten waren opmerkelijk. Op 8-jarige leeftijd schreef de kleine Niccolò zijn eerste vioolsonate. Na een paar jaar kreeg hij officieel les en de successen van het wonderkind bleven niet uit. Hij werd uitgeroepen tot de grootste violist van Italië. Laten we gaan luisteren naar Paganini's gitaarkwartet nummer 7, gespeeld door Quartetto Paganini.

U hoorde Quartetto Paganini met gitaarkwartet nummer 7 van Niccolò Paganini. De virtuoos Paganini heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het vioolspel en viooltechniek. En dit komt mede doordat hij leed aan het syndroom van Marfan. Een van de kenmerken daarvan zijn de lange en zeer bewegelijke zogenaamde spinnenvingers die Paganini bij het vioolspel goed van pas kwamen. Voor u speelt nu Stefan Milenkovic Paganini's Thema variato per violine.

Stefan Milenkovic bracht Thema Variato per Violine van Niccolo Paganini, met excuses voor de storing in de cd. Het leven van Paganini was vol mysterieën. Hij is jaren spoorloos geweest, zijn ongelofelijke techniek zou door een pact met de duivel gekocht zijn en hij speelde 's nachts op kerkhoven. Daarnaast schminkte Paganini voor het effect tijdens optredens zijn gezicht wit. Tot slot van deze uitzending klinkt zijn Serenade Terzetto door Pierre Lénaire alt viool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux op cello.

0: una lisa.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

In dit programma richt ik de schijnwerper op Jozef Liebert Alfred van Damme. Bekend onder de naam José van Dam. Bekend als basbariton. Vooral bekend als operazanger, maar ook een enorme staat van dienst als liedzanger.

Leise flehe meine Lieder durch die Nacht zu dir. Et Ständchen, uit Schwanengesang, Deutsch 975, Franz Schubert. Bas, bariton José van Dam, samen met pianist Valery Afanasieff. Van Dam werd geboren in Jette, een deelgemeente van Brussel, op 25 augustus 1940. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel bekend over de zanger. Zijn enorme repertoirelijst is min of meer zijn biografie. Zijn vader was meubelmaker, dus niet het verhaaltje van ouders die ook in het vak zaten. Maar hij ging al wel, voor een zanger vrij vroeg, op zijn 17e studeren aan het Conservatorium van Brussel. Bariton Frederik Anspach, die daar van 1949 tot 1977 les gaf, was zijn leraar. Anspach was vooral bekend geworden als liedzanger en gaf zijn liefde voor het lied door.

Der Wegweiser uit Winterreise, Deutsch 911. José van Dam samen met pianist Dalton Baldwin. Als prijswinnaar, als laureaat heet dat in België, van eerst een concours in Luik en later ook in Toulouse, valt hij op bij talentspeurders. En hij kan in 1961, hij is dan 21, mee gaan doen aan de opera Les Troyens van Berlioz, bij de Parijse opera Garnier. Snel daarop volgt daar een vast engagement en weer later ook bij de opera van Geneve. In 1967 wordt hij uitgenodigd door de opera van Berlijn, die Deutsche Oper, waar hij 6 seizoenen lang in diverse rollen zijn opwachting maakt. Hij zong daar onder meer Figaro en Leporello in Mozart's Don Giovanni. In 1968 maakte hij zijn debuut bij de Salzburger Festspiele in de rol van Tempo in Rappresentazioni di Anima e di Corpo van Emilio di Cavalieri. Hij zong er sindsdien in onder meer Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Le Conte of Man, Fidelio en Il Trovatore. Ik zou de rest van dit uur kunnen vullen met alle titels van opera's waar José van Dam in heeft gezongen. Maar gelukkig heeft hij naast zijn activiteiten als operazanger steeds weer het kleine podium opgezocht. En zonder regie, grootse kostuums of in een enorm decor liedrecitals gegeven. Hij verstaat de kunst om zijn grote stem, bijvoorbeeld nodig voor Wagner en Verdi, in te zetten voor een bescheidener manier van zingen. Maar met een groot gevoel voor tekst en expressie. Luistert u eens hoe hij dat doet in 4 liederen van operacomponist Jules Massenet. Achtereenvolgens hoort u Elegie, La mort de la cigale, Berceuse en Les mains, samen met Jean-Philippe Coyard aan de piano.

liederen van Jules Massenet, José Van Damme en Jean-Philippe Collard en cellist Guy Roguet. Van Massenet zong hij de titelrol in de opera Don Quichotte. Hij deed dit bij de Munt in Brussel, het operahuis waar hij uiteindelijk 40 jaar op de planken stond. Reizend over de hele wereld, van de ene grote productie naar de andere, kwam hij toch altijd weer naar de Munt. Don Quichotte van Massenet. Maar hij speelde ook in 1997 Don Quichotte in L'Homme de la Mancha, de man van La Mancha. De rol die Jacques Brel 30 jaar eerder had vervuld. Hij deed dat in twee series voorstellingen bij de Opéra Royale de Wallonie in Luik. En dan zong hij ook de Don Quichotte liederencyclus van Jacques Ibert en van Maurice Ravel. Ravel schreef de liederen in 1933 eerst voor bariton en piano, maar maakte later een orkestbewerking. De legendarische bas Fyodor Chaliapin was de eerste die ze uitvoerde. Luistert u nu naar José Van Damme met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dat gedirigeerd wordt door Kent Nagano. Don Quichotte à Dulciné. Eerst chanson romanesque, dan chanson épique en dan chanson à boire. Je bois à la joie. Ik drink voor mijn plezier.

Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulciné, José Van Damme, samen met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigent is Kent Nagano. In een interview zei Van Damme het volgende: ik hou van uitdagingen op voorwaarde dat ze artistiek verantwoord zijn en bijdragen tot het werk. Hij deed die uitspraak in een discussie over hedendaagse regieconcepten, waar regelmatig de partituur en libretto ver uit elkaar gedreven worden. Hij heeft zich nooit beperkt tot de grote operaklassiekers, maar heeft zich met evenveel toewijding het 20e eeuwse repertoire eigen gemaakt. Bekijk zijn enorme discografie. Debussy, Messiaen, Turufflet, Alban Berg, aan. Maar steeds ook weer liederen. Met het Vlaams Radioorkest ondernam hij diverse tournees met Mahlers liederen. En hij maakte veel cd's met liederen van Schubert, Schumann, Duparc, Brahms en Van Wolf. Hij werkte veel samen met de Poolse pianist Maciej Pikulski. En van Ugo Wolf namen de beide heren de drie Havenspielerliederen op. De tekst is van Goethe. Wer sich der Einsamkeit ergibt, an die Türen will ich schleichen, wer nie sein Brot mit Tränen aß.

U hoorde Julia Bronkhorst sopraan en Hans Eisakkers piano in de zes Chinesische lieder opus 66 van Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethge. Alle informatie over de uitvoerende en de muziek in dit programma vindt u natuurlijk op www.concertzender.nl. Tot slot van deze wandeling nu de altvioolsonate in A klein van Julius Röntgen door Francine Schatborn altviool en Jeanette Koekoek piano.

Francine Schatborn, altviool, en Jeannette Koekoek, piano, speelden de altvioolsonate in A-klein van Julius Röntgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een wandeling rond de kamermuziek van Julius Röntgen. Samenstelling Jan Kruijt.

0: Ramula sitita nasu kamula pepalu, il condorre mamma la nu se cuspenuta, lu stanca ma taca ma taca ma taca ma si, tan corazon ki do para bonita, para boni, para boni, para bata marindo la wei, di son kine, kine che son chiamala tita, momoline, dimmi di dimmi di litita, si moline, tamarindo la, tamarindo la, tamarindo la, wei, wei, wei, wei.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks drie grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouw.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur de eerste aflevering van een nieuwe programmareeks, getiteld Liszt en Wagner, een unieke vriendschap. Dit jaar gedenkt de muziekwereld dat Richard Wagner 200 jaar geleden werd geboren. En dat is een mooie aanleiding voor een serie programma's over de buitengewoon vruchtbare vriendschap tussen twee 19e-eeuwse componisten die de muziek wilden en ook zouden veranderen, Franz Liszt en Richard Wagner. Luistert u om te beginnen naar de ouverture tot de opera Rienzi, de eerste opera waarmee Richard Wagner succes behaalde. Het Cleveland Orchestra staat onder leiding van George Sell.

en die ondanks de conflicterende karakters van de twee kunstenaars zeldzaam vruchtbaar zou blijken. In gedachten verplaatsen we ons nu naar Parijs, een jaar eerder. Het is 27 maart 1841. Franz Liszt treedt op in de Salle Erard, waar hij voor het eerst zijn reminiscence de Robert le Diable speelt. Een effectvolle, virtuose fantasie op de Vals Infernal uit de opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer. Later zou Liszt deze helse wals laten voorafgaan door een fantasie op nog een thema uit de opera, te weten de cavatine. Luistert u naar de reminiscence de Robert le Diable, grande fantasie sur des motifs de l'opéra de Meyerbeer van Franz Liszt, uitgevoerd door pianist Leslie Howard.

Leslie Howard speelde de reminiscence de Robert le Diable van Frans Liszt. Richard Wagner was erbij toen Liszt op 27 maart 1841 in de Parijse Salle Erard het tweede deel, de Valse Infernale, voor het eerst speelde. Hij zette de zaal daarmee op zijn kop. Het succes van het stuk nam bizarre proporties aan, zoals een kleine maand later zou blijken tijdens een concert dat werd geleid door Hector Berlioz. Het programma was geheel gewijd aan werken van Beethoven. Frans Liszt stond geafficheerd als solist in het vijfde pianoconcert. Maar tot verbijstering van Wagner eiste het publiek luidkeels dat Liszt eerst zijn Valse Infernale, zijn helse wals, zou spelen. Daarna kon de muziek van Beethoven worden uitgevoerd. Aan het begin van dit programma hoorden we de overture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Eind februari 1844 was Frans Liszt in Dresden, waar hij een speciaal voor hem ingelaste uitvoering van deze opera bijwoonde. Liszt was onder de indruk van het werk en overal waar hij optrad zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Frans Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser, uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de ouverture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinrichs. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22 nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Patmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig en ook Radio Symfonieorkester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart tot slot zijn Missa Brevis in D-klein, kurkindeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andreas Schmid. Met verder weer Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D klein, Köchelindeling 65, van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorchester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt. Met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat, want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Averell Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het te deum naar het te deum laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Arty tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBSO Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, the London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

Tot zover het eerste deel en het begin van het tweede deel uit de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van Havergal Brian met onder andere de sopraan Susan Gritton. En verder hoorde u ook Peter Ottitenor, Alistair Miles Bass, de BBC National Chorus of Wales, London Symphony Chorus en daarnaast nog 8 andere koren. David Good, Orgel, BBC National Orchestra of Wales en BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Brabants. En tot zover deze eerste aflevering van een serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Met de symfonie die u zojuist hoorde gaan we volgende keer verder. Het programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Dit is ons nieuwe programma Sans Souci. Het programma is gewijd aan muziek in de klassieke en pre-klassieke tijd. Dat wil zeggen Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Sans Souci, dat was het paleis van de Pruisische koning Frederik de Grote. Een muziekminnend vorst die vele grote componisten naar zijn hof haalde. Karel Philipp Emanuel Bach bijvoorbeeld. Deze zoon van Johann Sebastian werd door zijn collega's alom bewonderd. Mozart formuleerde het als volgt: Bach is de vader, wij zijn de kinderen. Zijn muziek ligt goed in het gehoor, maar zit vaak vol verrassende wendingen. Hij was een meester in de special effects van de muziek. Bijzonderheden die andere componisten alleen bij uitzondering gebruikten. Juist die durf, dat heel eigen geluid, maakt hem zo geliefd bij zijn collega's. En hoe dat uitpakt, hoort u nu in deze Symfonie voor Strijkers in C groot.

U hoorde kammerorkest Carl Philippe Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C groot van Carl Philippe Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philippe Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. Wordt nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier... en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

Adriano dirigeerde het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava met Arthur Honegger's suite Les Misérables. En dan nu een mars uit de tijd van Napoleon III. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Thillier, speelt Bolero Imperial van de totaal onbekende componist Édouard Ernst in de versie van Désiré Dondaine.

En dat was tot besluit Bolero Impérial van Eduard Ernst met de La Musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Tot zover deze eerste aflevering van de serie Oorlog en Vrede. Een nieuwe serie bij de Concertzender in een proloog, 11 delen en een epiloog. En dat wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. De muziek die u heeft gehoord is afkomstig van één cd. En omdat we nog tijd over hebben en omdat we op deze cd ook nog één track over hebben, laten we die natuurlijk graag even horen. De titel is Marche Funèbre.

U luistert naar de Concertzender. Voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in de programmering van de Concertzender, want wij zenden uit 7 dagen in de week, 24 uur per etmaal. En dat doen we met vele vrijwilligers en die willen graag met u door blijven gaan met het uitzenden van al deze mooie programma's. Word daarom vriend of donateur van de Concertzender. Kijk op onze website hoe u dat kunt doen, www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie getiteld Onbekend is onbemind. Daarin staat muziek centraal van onbekende of minder bekende componisten. We beginnen met muziek van eigen bodem. Allereerst staan we stil bij Bernard van den Sichtenhorst Meijer. Hij leefde van 1888 tot 1953. Hij was vooral beroemd om de biografie van Jan Pieterszoon Swedink, die verscheen in 1934. In 1928 schreef van den Sichtenhorst Meijer een heel moderne en ongebruikelijke tweede pianosonate. U hoort pianist David Kuiken.

Orchestre Lamoureux speelde onder leiding van Yutaka Sado drie orkestwerken van Emmanuel Chabrier. Soyeuse Marche, Habanera en Bourrée Fantastique, uitgebracht overigens bij Erato. En tot besluit van deze componist van de maand met werk van Emmanuel Chabrier, twee aria's uit de opera L'Étoile. U hoort de sopraan Leslie Garrett samen met de Royal Philharmonic Concert Orchestra onder leiding van James Holmes.

0: We besloten deze componist van de maand met werk van Emmanuel Chabrier met twee aria's uit de opera L'Étoile. Ze werden uitgevoerd door Leslie Garrett, sopraan, samen met de Royal Philharmonic Concert Orchestra onder leiding van James Holmes. Dit werk is overigens terug te vinden bij het label Sylvia Records. En dan vermeld ik u nog dat deze aflevering werd samengesteld door Egbert Randewijk.
1: Wereldmineralen. Op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek. Met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luisteren dus naar Wereldmineralen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Zwerver door de klassieke periode. U hoort muziek van Joseph Haydn. We beginnen met zijn Missa Sancti Bernardi di Offida. De bekende misdelen worden uitgevoerd door Jurg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, solisten van het Tulzer Knabenkoor en het Tulzer Knabenkoor, met op orgel Jeffrey Lancaster. Tafelmuziek en dit alles onder leiding van Bruno Weil.

Richard en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Ja, fragmentje uit Mozarts strijkkwartet KV 168. 17, hè, was hij toen hij dit schreef. En natuurlijk moet dit kwartet van Mozart volgens de laatste mode ook eindigen met een fuga. Daar komt-ie.

Nou, je hoort wel dat Mozart nog niet de graad van perfectie van zijn oudere collega Haydn heeft bereikt. Het schrijven van fuga's is nou eenmaal hondsmoeilijk. Nog een kwartet van Haydn dat Mozart bestudeert. En dat weten we, want er bestaat een partituur van dat kwartet met aantekeningen erop in Mozarts handschrift. Luister maar.

Een fragmentje uit Haydn's kwartet opus 17 nummer 4 was dat. Ik noem Mozart vaak een muzikale spons. Hij zuigt alles wat hij hoort op en jaren later komt het er weer licht gewijzigd uit. Luister maar, want een jaar voor zijn dood schrijft hij een kwartet dat zo begint.

Ja, dat lijkt toch echt verdacht veel op dat kwartet van Haydn, waar we net een fragmentje van hoorden. Conclusie, Haydn heeft al heel veel invloed op Mozart gehad voordat ze elkaar persoonlijk leren kennen. We slaan nu 10 jaar over. Dan is het 1783. En we zijn in Salzburg. Boven het stadje ligt dreigend de residentie van de aartsbisschop, die daar niet alleen de hoogste kerkvorst is, maar ook de wereldlijke macht heeft. En nu gaan we het paleis binnen en lopen naar de Carabinieri-zaal, waar geregeld muziek wordt gemaakt. Daar zit de aartsbisschop, Hieronymus Colloredo, met zijn hofhouding en een aantal gasten. Een machtig man dus, deze Colloredo, een potentaat van het zuiverste water en bovendien nog eens een zuurpruim met heel weinig vrienden. En ook de verhouding met zijn hofmuzikanten is uiterst stroef. Vader Leopold Mozart voegt zich nog wel morrend naar Colloredo's wensen, maar zo'n lief Wolfgang heeft het voortdurend met hem aan de stok. Colloredo ontslaat hem, maar neemt hem een tijdje later toch weer in dienst. Maar in 1781 geeft Colloredo Mozart geen toestemming om een belangrijk concert in Wenen te geven. En dan is de breuk definitief. Het loopt zelfs zo hoog op dat Mozart door iemand van de hofhouding letterlijk het paleis uit wordt geschopt. Goed, tijdens het concert voor Colloredo woont Mozart alweer 2 jaar in Wenen en hij is daar tegen de zin van zijn vader getrouwd met Constanze Weber. Een andere hofmuzikus van Colloredo is Michael Haydn, een jongere broer van Jozef Haydn. Hij heeft van Colloredo, die zelf ook graag viool speelt, opdracht gekregen om 6 duo's te schrijven voor viool en altviool. En tijdens dit concert worden ze gespeeld. Ik zeg wel steeds concert, maar het gaat meestal meer om een sociaal gebeuren met muzikaal behang. Er wordt vaak gezellig door de muziek heen gekeuveld. Luister maar even naar zo'n duo van Michael Haydn.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden. Een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk. Want de Philharmonie Zuid-Nederland, die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Filip Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige cantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

We luisterden naar de cantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot de meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de cello-concerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het celloconcert in C groot, met als delen Moderato, Adagio en Allegro Molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugirot hobo en Marc Vallon fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

In deze eerste aflevering van de vierdelige reeks Vlaamse meesters op de bok over vier befaamde dirigenten luisterden we naar het celloconcert in C groot van Joseph Haydn, met als delen Moderato, Adagio en Allegro molto. U hoorde Hidemi Suzuki cello, Patrick Baugiraud hobo en Marc Vallon fagot en ook La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Nog van Joseph Haydn is er nu zijn harmoniemesse nummer 14. Ze werd voor het eerst uitgevoerd op 8 september 1802 in de Bergkirche in Eisenstadt. Haydn was toen al 70 en wijd en zijd een grote naam, een graag geziene gast ook in de hoogste kringen. Maar hij beschreef zichzelf als een immer kränklicher alten Knaben, een almaar ziekelijker oude knaap. Hier zijn La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken. De solisten zijn Sandrine Pio, sopraan, de Finse Monica Groop, mezzosopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas.

waardering voor zijn muzikale these. We luisteren nog naar fragmenten uit een eerdere opname, een opname uit 2003 van Così fan tutte, door La Petite Bande. Eerst is er Donne mie, La fate a tanti, vervolgens Al fatto dan legge, Un'aura amorosa, Rivolgete a me lo sguardo en tot slot Secondate aurete amiche. De solisten zijn Christophe Gens, tenor, en Stefan Gens, bariton. La Petite Bande staat onder leiding van Sigiswald Kuiken.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewege, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale. Gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Aiglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo Auguste Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

Welkom bij De Concertzender. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie onder de titel Nikolai Lakovljevitsj Myaskovsky. We maken een reis door het oeuvre van deze vergeten Russische componist. Centraal de 27 symfonieën, behalve de vierde. Deze hebben we al laten horen in onze serie over de Eerste Wereldoorlog. Myaskovsky werd geboren in 1881 in Novogoryevsk. Tegenwoordig heet de plaats Lomze en ligt vlakbij Warschau. Deze Poolse territoria behoorden toen nog tot het tsaristische Rusland. Eerst dacht Myaskovsky nog aan een militaire carrière, maar het werd toch de muziek. In 1895 verhuisde zijn familie naar Sint-Petersburg en daar zou hij in 1907 naar het conservatorium gaan. Hij studeerde bij Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov en Anatoly Liarov. Zijn eerste symfonie in C-klein schreef hij al in 1908. Het werk legt veel op de symfonieën van Glazunov. De eerste symfonie in C-klein van Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Dat was de eerste symfonie in C-klein van Nikolai Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Hetzelfde orkest gaat verder met een vroeg werk van Myaskovsky, Huldbrigungsouvertüre.

Het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, in Huppigungs Ouverture van Nikolai Myaskovsky. Tot slot van dit eerste deel over Nikolajewitsch Myaskovsky. Voor meer informatie kunt u terecht bij c.vanacht@online.nl. De programmamaakster van dit uur, Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur. Muziek van Myaskovsky, een deel uit zijn Sinfonietta opus 10.

Bij de Concertzender bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Sanssouci. Het is een nieuw concertzenderprogramma dat gericht is op de klassieke en pre-klassieke muziek. En de opzet is om flink de breedte in te gaan. Zo willen we veel aandacht besteden aan minder bekende componisten aan kleine hoven, vroege voorlopers, late navolgers, aan componisten uit hoeken van Stockholm tot Sint-Petersburg en New York. Maar uiteindelijk komen we dan toch terecht weer bij Mozart. Hij is tenslotte beroemd geworden en we weten inmiddels waarom. Hoe u Mozart kent, dat hangt natuurlijk af van uw muzikale achtergrond. Althans, dat kan. Hebt u lange tijd genoeg pianoles gehad, dan kent u waarschijnlijk zijn pianosonates. Zingt u in een oratoriumvereniging, dan bent u misschien beter bekend met zijn missen. En als u bijvoorbeeld klarinet of oboe heeft leren spelen, dan is er een goede kans dat u Mozarts blaasmuziek kent. Mozarts geven graag en veel voor blazers, maar om de een of andere reden is deze muziek veel minder bekend dan zijn symfonieën en pianoconcerten. Nou, dat moest maar eens veranderen. Het komende uur hoort u verschillende blazerstukken van Mozart. Te beginnen met een divertimento in bis groot dat Mozart schreef op 17-jarige leeftijd.

Deze aflevering van Sanssouci begonnen we met het divertimento in Bes Groot, KV 186 van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde Henk de Graaf, Jan Jans op klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoe Hobo, Ron Tijhuis en Irma Kort op de Engelse horen, Martin van de Merwe en Jos Buurman op de horen, Johan Steinman en Dimfna van Doramalen, die bespeelde de fagot. Bent u helemaal compleet geïnformeerd. In zijn late tienerjaren schreef Mozart meer van dit soort werken. Vermoedelijk zijn ze bedoeld als tafelmuziek voor een rijke opdrachtgever. En dan denken we in het bijzonder aan zijn broodheer, de Salzburgse aartsbisschop Colloredo. Het volgende divertimento, dat staat in F groot, schreef Mozart op 19-jarige leeftijd. Het stuk is gedagtekend op juli en heeft vermoedelijk geklonken bij een feestelijke gelegenheid buitenshuis.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoorn en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trok Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was hem. 50 minuten lang het eerste gedeelte van het Requiem van Gossec hier op de Concertzender. In het kader van de nieuwe serie, de serie over het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, het 50-jarig bestaan daarvan. U hoorde Lia Rottier, de sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, de alt, Roland Bufkens, de tenor, Louis Hendricks, de bas en Anne Froidebis op het orgel. De koren van het RTB en het BRT en Jacques Koetman dirigeerden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dan moeten we dit uur natuurlijk nog wel even volmaken. En dat gaan we doen met het tweede deel uit het harpconcert van Joseph Jonge. Opus 129 is dat om precies te zijn. Mireille Floer hoort u op de harp in het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Onder leiding van Fernand Quinet. Is dit.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we beginnen meteen met een nieuwe serie, Latijns-Amerika en Curaçao. En deel 1 heeft de titel Fiesta Criolla. In het eerste gedeelte van deze serie reizen we door Latijns-Amerika. En dat doen we in dit eerste deel met de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. We beginnen met de kleurrijke Fiesta Criolla van de Argentijn Manuel Gomez Carrillo. En we bevinden ons nu in het noorden van Argentinië in de omgeving van Santiago del Estero. De Argentijnse componist schreef dit werk in 1934 voor piano en in 1941 kwam er een orkestversie.

En dat was Fiesta Criolla van Manuel Gómez Carrillo. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En dezelfde uitvoerende gaan nu terug naar het einde van de 19e eeuw en staan stil bij de Argentijnse componist Alberto Williams. De componist studeerde in Parijs en voordat hij weer terugging naar Argentinië, schreef hij in 1889 deze concertouverture, Un grand adieu.

De Primera Obertura Concerto van Alberto Williams werd gespeeld door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Braziliaan Francisco Mignone neemt ons nu mee naar de Afro-Braziliaanse wereld. En dat horen we in zijn exotisch getinte orkestwerk Congada. Maar aan de andere kant horen we ook Italiaanse elementen, want zijn vader was een Italiaanse fluitist.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met Congada van de Braziliaan Francisco Migone. En we keren weer terug naar de Manuel Gomez Carrillo. Deze muziekethnoloog publiceerde heel wat boeken over de volksmuziek van Noord-Argentinië. Daar draait het ook om in de Rapsodia Santiagueña. Net als Fiesta Criolla is het een oorspronkelijk geschreven werk voor piano. De Rapsodia schreef de componist in 1920 en in 1922 de orkestversie. De titel slaat op Santiago del Estero, waar de componist geboren is, en in 1943 verhuisde hij naar Buenos Aires.